0: Alexander Potubilek, uiteraard Aasadarsona.
1: Aap.
0: Julia, dat is nog zo toe, dat kan niet.
2: Ja, nee.
0: Aap.
2: Nu net uiteraard af en ik hoop je zo gaat te zaken. Het is ontslaag koordineet. Het is toen aan het. Het is zeg ook, Pippi, langzaam in uw sierpok.
0: Ja.
2: Ik ben in uw sierpok, maar ik ben zo nog pok. Daarom zeg ik met een natte neerloop. Pippi,

0: Sama precies is ook uiteraard nog zo zwak.
1: Het is een kadaoze zwak. Een kadaoze zoon, het is helemaal op. Het is ook om ons te doen met het. Het is ook goed.
0: Het
1: is daarom een zak ook. Je hoort het zoeken door om dat het is ook. Kiezen in mijn top, in mijn passie, ook nu dacht ik bij jou zoiets naar zo'n zwak. Daarom het niet meer op.
0: Nu een nul net.
1: Het is in mijn nieuwe punt. Dus als hij jong niet toch. Ik zie het nu nog pas toch zo.
0: Ja, toch wel zo.
1: Misschien AI, toen ben ik natuurlijk een tafel.
0: Dat is daar maar.
1: En misschien in het slot, ik heb het niet gezien, wat ik weer dan met gewoon nog boek. Nu een nekigami. Daar wil ik zeggen, met een nachtlijn erin als zonder Alchemio erin als zot.
0: Ja.
1: Ja. Daarom is het maar zoiets is ook te zijn dat als een mege. Ik heb het zingen op zoiets in de andere zoiets is ook goed.
0: Zo. Ja, nou. Zo.
1: Bjarni. Aap. Dus zingen we tussen naar je toe.
0: Nu daar.
1: Aapie. Mukaka. 15 mei, mei 15 juni. Zakkommer zitten put. Mukaka du Jens Kleister du. Dus daar go tussen naar je toe. Dan het rapport. Kies de karami.
0: Dekken. Dekken.